0: kan bij die profiteren.
1: Nee, profiteren staat gewoon in verder op in het dan niet voor de checks.
0: Nee, we're just having status clerks that are on scene. I'll be separate.